0: van Bokken of mag.
1: Hey.
0: Macht van Bokken of mag me daar fucking brengen.
1: Hey.